0: Ski.
1: Hey yo, yeah, hey. Voor spiritueel reflectierte, zij tijd verbracht met de vrouw. Ik gewoon als kuf, hij zit wie witte. En ik zie als sie wordt oud. Ze stimmen zo groot in winter, want de himmel is mijn is blauw. Ik herinner me God die zitten, hoor ik ben nog zie slauw. Op zink vind ik mijn paar pictures, doe ik on en on. Ik hoor muziek hand in hand, of ik kut